Wanneer ek deur waters gaan, wanneer die storm teen my kom, wanneer my hart moeg raak, dan is u daar. U is altyd daar. Wanneer ek deur waters

Zelfs in die vuur, zelfs in die donker nacht. Wanneer alles stil raak, is uw stem nog daar.

Als ik breek, als die tranen val, als ik niet meer die pad kan zien, dan draai u mij, dan hou u mij vast.

wat vir ons die model was van liefde, van omgee. Here, vir die wereld wat dors en honger na Godse liefde, dat het ons niks gehad om op vanavond te vertrouwen. Daarom, Here, kom ons in ons geel self en ons sê, op U en op U.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

voor die tekens van die tijd. Het skei ons van ons bure en red ons van verwijt. Want wat die oog nie sien nie, kan die hart mos

als ons ons zondes belei. U is getrouw, o Heer, en rechtvaardig om te vergeven en mijn hart weer te reinigen.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

met spijkers ingedreven. En ons kan het soms niet gloeien, maar van miljoenen zeer gebroken huisgezinnen, breng Jezus steeds oorwinning.